die gedichten is, die hoor ik er. Die petter dikke, het is ook wel een is aan mij om morgen. Bij die kortjes, die green berdeke, bij die